0: De zomer van 2026 is van Team FM.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

ogen en alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daarop.

0: De zomer van 2026 is van Team FM.
1: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blauw. De avond kost een roodje.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

se lo vedu. Kan, kan, kan, kan. Gaan we dansen?

0: want je bent.
1: Alles, alles, allesie.
0: En je blijft.
1: Alles, alles, allesie.
0: Mijn allesie.
1: Alles, alles, allesie. Alles, alles, allesie.
2: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
3: Nu eerst het nieuws van 6 uur.
4: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Wilt u onbezorgd van uw vakantie in vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
6: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Lauch is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Lauch biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In de afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. De identiteit van de 13 inzittenden die zijn omgekomen bij de vliegtuigcrash in Peru is nog niet bekendgemaakt. Aan boord waren 11 Europese toeristen en 2 Peruaanse bemanningsleden. Het toestel was onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen, met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Peruaanse luchtvaartautoriteiten zijn inmiddels een onderzoek gestart. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als maffialid Big Pussy, oftewel Salvatore Bonpensiero in de succesvolle serie The Sopranos. Pastore speelde daarnaast in films als Goodfellas en Carlito's Way. Hij had een kleine rol in Vlodder in Amerika. De acteur van Italiaanse afkomst speelde rollen in ruim 180 films en series. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse exclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft intussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Dan nog het weer. Het blijft vandaag droog en zonnig. In Zuid-Limburg loopt de temperatuur vanmiddag op tot ongeveer 31 graden. Er waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het nog lang warm. Komende nacht daalt de temperatuur in het zuiden niet verder dan zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump vroegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. AI-systemen die rechtstreeks met mensen communiceren moeten voortaan duidelijk melden dat geen mens aan het woord is. De Europese transparantieregels gelden onder meer voor chatbots, AI-telefonisten en volledig door kunstmatige intelligentie gemaakte beelden en reclames. Nieuwe toepassingen moeten vanaf september direct aan de eisen voldoen. Bestaande systemen krijgen tot 2 december de tijd voor aanpassingen. De autoriteit persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op naleving van de regels. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met gele en blauwe graffiti. Er zijn verschillende teksten en een doodshoofd aangebracht. Wanneer dat is gebeurd en wie ervoor verantwoordelijk is, is nog niet bekend. Over een motief bestaat nog geen duidelijkheid. De politie heeft het gebied rond het monument met lint afgezet en doet onderzoek. Agenten waren vanochtend bij het monument aanwezig. De politie heeft nog geen aanvullende informatie gegeven. De afgelopen maand hebben Rusland en Oekraïne tientallen aanvallen uitgevoerd op havens, schepen en energieinfrastructuur rond de Zwarte Zee. Daarbij raakten onder meer graanexportfaciliteiten en olie- en gasinstallaties beschadigd. Beide landen beschuldigen elkaar ervan met de aanvallen de wereldwijde voedselvoorziening te verstoren. Volgens het Internationaal Energieagentschap drukken de Oekraïnse aanvallen de Russische olieproductie dit jaar met ongeveer 3%. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Bij een explosie in restaurant Balsi Rossi in Moskou zijn zeker 3 mensen omgekomen en 21 anderen gewond geraakt. Volgens Russische autoriteiten ging het om een geïmproviseerd explosief dat door een vrouw naar binnen werd gesmokkeld. Toen een bewaker haar de toegang weigerde, zou de bom zijn ontploft. De vrouw, de bewaker en een vaste gast kwamen om. Onbevestigd zijn berichten dat een hoge Russische militair in het restaurant zijn verjaardag vierde. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Avas Live in Amsterdam. De Amerikaanse zangeres verscheen rond 2:30 op het podium, bijna een uur later dan gepland. Haar optreden duurde ongeveer een half uur. In die tijd bracht ze ongeveer 7 nummers ten gehore. Het publiek kreeg bovendien een onverwacht gastoptreden van Kylie Minogue. De Australische zangeres kwam tijdens de show van Madonna het podium op. President Trump heeft de geplande aanval op Iran voorlopig afgeblazen. Volgens Trump voegen Iran en andere landen in het Midden-Oosten om uitstel, zodat onderhandelingen over de straat van Hormuz en het Iraanse nucleaire programma een kans krijgen. De VS stonden naar eigen zeggen militair klaar. Ook Israël zou het besluit steunen. Eerder was gemeld dat de VS en Israël aanvallen overwogen op onder meer Iraanse olieraffinaderijen en elektriciteitscentrales. Dan nog het weer, droog en zonnig met maximum temperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met saunaparadijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad en geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website badenpark-bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badenpark-bentheim.de. We kijken uit naar je komst. Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials, zoals kortingen voor de sauna.

0: Luisteraars, het is mij een waar genoeg uur voor te mogen staan. De nieuwe opname van de formatie Johnny Camaro. Het is een liedje wat we allemaal wel kennen uit lang vervlogen tijden. Het heet Dans nog één keer met mij. Johnny Camaro deze ochtend.
1: Goedemorgen luisteraars, waar je ook bent op de hele wereld. In Paramaribo, Santa Cruz, Amsterdam of Purmerend. Luister, iedere dans is een kans dat ik vraag. Zeg, wil je niet graag altijd bij me gaan komen wonen gaan? Want, je weet, ik vergeet van mijn hele leven nooit de dag dat ik jou zag voor het eerst van mijn leven in de maneschijn. Ja, en ik denk altijd weer aan wat jij die avond zo heel zachtjes intiem tegen mij zei, wijfie. Jij zei iets fantastisch. Oh, darling, dans nog één keer met mij. Ik word er helemaal opgeladen van. Iedere keer ga ik weer zien hoe jij zacht een andere toelacht als jij met hem danst. Jij met hem in de disco. Ik heb er een hekel aan. En ik weet dat het mooiste moment van mijn hele langzaamse leven wat ik heb gekend was toen ik je kussen wou, wavy. Dat weet je toch? Maar ik denk altijd weer. En wat jij die avond heel zachtjes tot mijn fluisteren. Dat zal me altijd bij blijven, wavy. Oh darling, dans nog één keer met mij. Want je weet, wavy, ik kan helemaal niet leven zonder jou. Sla je grote armen om me heen en make me feel comfortable. Want ik kan alleen maar leven met jou. En ik hou van jou, dat weet je. En dat gevoel, dat maakt me zo alleen. Want ik krijg helemaal geen respons van jou. Iedere dans is weer die kans dat ik ga vragen. Zeg, wavy, wil je niet altijd bij me komen gaan wonen gaan? Want het leek me zo fijn om die avond die we bij jou thuis hadden meegemaakt, om die voor altijd te herhalen. Elke dag dat je bij me, weet je nog? Ik had toen cassettebandjes bij me van Black Star Liner met Johnny Camaro bandjes. En ook de Bob Marley en de Wailers, weet je. Het was zo'n fijne nacht die ik bij jou heb verbracht, wavy. En daarom moet je nog één keer met me dansen. Oh darling, dans nog één keer met mij. En alleen maar met mij, hoor dan meisje. Ik waarschuw je. En je weet, een gewaarschuwd mens telt niet mee. Daar kun je je zak steken. Want jij zit altijd maar met mijn grote broer Stanley. Nou, die is al lang getrouwd en heeft 5 kinderen. Je moet het met mij stellen hoor. Help me uit de trouble, wavy. Weet je nog die keer dat ik bij jou op visite was? Dat we het zo'n hele fijne avond hadden. Dat ik al die keer naar de koelkast moest lopen. Om de barrels te halen, net als we lekker bezig waren. Het was een wandeling van 5 kilometer heen en 5 kilometer terug. Ik leek wel of ik getraind had voor de vierdaagse. Zeg meisje, luister goed naar me. Jij weet dat ik altijd van je zal blijven houden, no matter what happens. Dus darling, luister nog één keer naar mij. Oh,

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again Is Now op het monument. Hij hoefde alleen de kosten voor het schoonmaken te betalen. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Nu gaat het om teksten als Stop the Human Traffic en Time to Wake Up. Onderaan staat ook nog Pride Bring People. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Vanmorgen vroeg zijn in het Amsterdams westelijk havengebied 7 caravans door een brand verwoest. De caravans stonden op Caravanpark Het Landje, waar met toestemming van de gemeente zo'n 40 mensen in caravans, huisjes en woonwagens wonen. Het vuur verspreidde zich snel. Het terrein werd ontruimd en er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer denkt nog enkele uren nodig te hebben om de brand na te blussen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment onduidelijk. Gisteren hebben vakantiegangers bij de grensovergang Bajakovo tussen Kroatië en Servië urenlang moeten wachten. De buitentemperatuur was 35 graden en de wachttijd bedroeg rond de 8 uur. De file ontstond aan de kant van Servië voor het verkeer dat naar Kroatië wilde reizen. Servië is geen lid van de Europese Unie en vooral in de zomer kunnen de wachttijden bij de grensovergang fors oplopen. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn volgens de lokale autoriteiten zeker 7 mensen omgekomen. De aanvallen volgden 2 dagen nadat Hamas instemde met een voorstel voor ontwapening en een geleidelijke Israëlische terugtrekking. Israël heeft nog niet officieel op dat plan gereageerd, maar het leger zegt meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas te hebben bestookt. Ook zouden er in Gazastad 112 lichamen onder het puin zijn gevonden. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Dit was het Radio Nieuws.
0: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met saunaparadijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad en geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website badenpark-bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badenpark-bentheim.de. We kijken uit naar je komst. Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials, zoals kortingen voor de sauna.
3: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.

Luisteraars, een hele goede morgen. Ik luister weer op naar de zondagmorgen jobbox hier bij Team FM. Dat allemaal live en rechtstreeks hier vanuit de Orca Studio. Voor een muzikale wens, favoriete plaats of zomaar een reactie. Stuur gewoon even een mailtje naar verzoek@teamfm.nl. Het verzoek aanbestaatje teamfm.nl. Of een sms of een appje of een belletje naar het nummer 06-55-3-101. Op alles dik en prima voor elkaar, hè. Of kom er gezellig bij op Facebook, dan zoek je even op Team FM. En dan op de zondagmorgen jukebox of op Rode Orca, mag ook. Zoek de plaatje van morgen ook even speciaal voor Martin Woordman. Goedemorgen Roy, ik ben er weer bij. Martin, ook bedankt voor de reactie daar. Ook Robert Groendijk natuurlijk. Roy, succes vandaag, zegt hij. Dankjewel, Robert. Hè. Ook Erik Nijhuis daar van Oud-Bassum. Roy, succes en maak er wat moois van. Kom goed, hè. Ik applaus je voor speeldrijven. Antoinette Heusing vanuit Boeklo. Goedemorgen, ik ben er weer mee. En succes.

Punt op plaatje ook even spiegeldrijven van de familie Stuivenberg daar. Van Pama, familie en Chris. Leuk ook zullen mee daar, hè. Ook de familie van de Veen daar in Vught. Op een goede morgen. Met Joke en Bert. Luister ook gezellig mee daar. Met een plaatje van Spiegeldrijven begint hier binnen natuurlijk. Luister ook gezellig mee. We gaan zo beginnen met een mooie plaat van Henk Bernhard. Ik lach als een clown. Zijn laatste nummer. Ook even een plaat klaarstaan van Tommy Costa en Lange Frans. Famos. Een hele mooie zomerrit van Rigera.

0: Goedemorgen, je luistert naar Team FM.
1: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

0: Wie kent hem niet? Die kale mafkees, DJ Roy. Altijd gezellig bij Team FM.
1: Team FM. Niet likken!

Luisteraars, een hele goede morgen. U luistert nog steeds naar de zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. Dit allemaal een live verrichting hier vanuit de Orca Studio in Enschede. Mijn naam is Roy en ik ben hier bij u tot aan de klok van 12 uur. Op deze 2e augustus natuurlijk. En voor de muzikale wens, een favoriete plaats. Als u hoort, even een mailtje naar verzoek. Apenstaartje teamfm.nl. Het verzoek at teamfm.nl. Of een sms of een appje. Naar nummer 0655-388-101. 0655-888-101. Alles kan, alles mag en alles wordt gedraaid op de zondagmorgen.

Zoek de plaatje van morgen ook even speciaal draaien voor de familie Kiers daar in Erm. Voor de Karamba's. Ook straks naar de klok van 12 uur te beluisteren hier bij Team FM. Nou, veel succes vanmiddag, hè. Hier wordt wel geluisterd. Uiteraard is het plaatje ook even speciaal draaien voor Andy de Wilde naar de Radio Rocky met Petra. En die ook nog bedankt voor de reactie daar, hè. Luister alsjeblieft die mooie plaat van Ferrari met Mary Lou, even speciaal voor jullie daar. Dan gaan we zo eerst verder met een mooie plaat van Gerard Joling. En niet voor één keer. Uiteraard wil ik plaatje ook even speciaal draaien voor Gerard en Anita. Luister veel meer daar, hè. En voor iemand in Helena natuurlijk. Niet te vergeten, hè. Verzoek apenstaartje teamfm.nl of 06 55 3K8 101.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd één persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing van de brandweer Edwin Kok zegt dat ondanks dat het kurkdroog in Nederland is, er de afgelopen weken geen grote natuurbranden zijn geweest. Maar als de wind draait kan dat veranderen, waarschuwt hij. De risico's blijven bestaan zolang het wekenlang niet regent. In het voorjaar waren er verschillende grote branden, onder andere in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. De omstandigheden zijn nu beter. Opnieuw is het Nationaal Monument op de Amsterdamse Dam beklad. Het is de derde keer in een jaar tijd. Vorig jaar augustus schreef een man tijdens een pro-Palestijns protest met rode verf Never Again Is Now op het monument. Op dodenherdenking werd met rode verf het woord genocide op het monument geschreven. Voor de bekladding van gisteren zijn twee verdachten opgepakt. Een man van 27 uit Hoofddorp en een 39-jarige Pool. Het gebied rond het Nationaal Monument is afgezet. Het waterpeil van de rivier de Donau is fors gedaald en daarom heeft Hongarije de kerncentrale stilgelegd. Een hittegolf heeft het land in zijn greep. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de centrale helemaal werd uitgezet. Eerder werd de capaciteit al verminderd en riep de Hongaarse premier Péter Magyar de burgers en industrieën op om zuinig met stroom om te springen. De Slowaakse premier Robert Fico heeft Hongarije hulp aangeboden bij de stroomvoorziening. In Slowakije draaien de twee kerncentrales wel. Het weer droog en zonnig met maximumtemperaturen van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden en een matige noordwestenwind. Dit was het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

En voor een groet, verzoek, muzikale wens of zomaar een reactie. Stuur gewoon even een mailtje naar verzoek. Verzoek apenstaartje teamfm.nl. Of een sms of een appje of een belletje naar nummer 06 55 38 101. Zal ik even een aantal verzoekjes. Allereerst eentje van Martin Boortman. Goedemorgen Roy, draai maar even een mooi plaatje speciaal voor jullie daar en van mijn lieve schat Herma, waar ik veel van hou. En een hele fijne zondag voor jullie daar, hè. Dankjewel Martin. Dan gaan we dat doen met die mooie plaat van Jannes, zijn laatste nummer. Wordt ook zo gedraaid. Zal ik de plaatje van morgen ook even speciaal draaien voor Robert en Renate Bokkinga. Goedemorgen Duitsland. Het niet te lekker van in de vakantie daar, hè, Notter. Zit er mooi weer bij in ieder geval. Ik heb ook nog een plaatje klaarstaan speciaal voor Ines Kiers. Daar in Erm. Dan gaan we straks doen met een mooie plaat van Anita. Met jongens met een lekker kontje. Ook kreeg ik nog twee plaatjes door van Andy de Wilde. Draai even die mooie plaat van Jack Jersey in the Still of the Night. En Nick McKenzie met Peaches on the Tree. Ik heb ze erbij gezocht hier, hè. We gaan nu beginnen met een mooie plaat van Marco de Hollande. Met zijn laatste nummer In die Zomernacht.

0: Verzoek, apenstaartje, teamfm.nl. Of 06-55-3x-101. Of kom dan gezellig bij je Facebook. Dan zoek je even op Team FM. En dan op de zondagmorgen jukebox of op Roy de Orca. Mag ook, hè. En dus verder met Marco de Hollander met In die Zomernacht. Hele goede morgen allemaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar Team FM.
2: Dit is de zondagmorgen met uw DJ Roy. Van tranentrekker tot rock, alles wordt hier gedraaid. Voor jou, vanuit Enschede.

Dat was mooi plaat van Nick McKenzie en Peaches on the Tree. Luisteraars, een goeiemorgen. Luister nog steeds aan de zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. De muzikale wens, een favoriete plaat. Stuur gewoon even een mailtje naar verzoek@teamfm.nl. Of een sms of een appje of een belletje naar 06-55-38-101. De volgende plaat wil ik even speciaal draaien voor Ines Kiers daar in Erm. En veel succes, of veel plezier vanmiddag in Emmen. Oké, Klaas had een mooie plaat van Jannes. Die zou ik even draaien voor Marty Woordman. En voor Herma en voor onszelf. Die wil ik ook even draaien, speciaal voor Antoinette Heusing. Ook even voor de familie Stuivenberg daar. De familie van de Veen in Vught. Toen had ik ook nog een verzoekje van de familie Stuivenberg. Ah, ik denk eerder die oude, hè. Maar Chris Stuivenberg, draai je van die mooie plaats zeggen van Jurgen Droes. Ja, wat ik zo gedraaid. Verzoek apenstaartje teamfm.nl of 06-55-38-101. En eens verder met een mooie plaat van Anita. Met jongens met een lekker kontje. Even speciaal voor Ines daar, hè.

Luisteraars, een hele goede morgen. U luistert nog steeds aan de zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. Dat is een mooie plaat van de Bobby Prins. En kom Melina, dans met mij. Daarvoor die mooie plaat van Slavko Avsenik. Met Hintem Hunestel. Ook de plaatje van morgen, we gaan speciaal draaien van Roy en Jolanda Hofsteen natuurlijk. Luister zelf mee daar, hè. Helemaal vergeten van morgen. Ik heb er eentje klaarstaan, Robert van Hemert en Donnie. Wat wordt dat nou? Dat is speciaal voor iedereen die luistert natuurlijk, hè. Dit is een zondagmorgen jukebox. 06-55-3K8-101. Verzoek, apenstaartje, teamfm.nl. Nou, goedemorgen.

Een mooie plaat van de Wolfgang Petri in Sommer in de Stad. Luisteraars, u hoort het, daar zitten we op. De zondagmorgen jukebox hier bij Team FM. Ik zou zeggen, veel luisterplezier met de overige disjockeys natuurlijk. Vast met de studio uit Arm. Lekker rambaas, denk ik. En vanavond natuurlijk met Kees en Anita. Wat mij betreft allemaal een hele fijne zondag. Graag tot volgende week, dan zijn we er weer. Hè. En voor al die mensen die geregeerd hebben vanmorgen, dat was weer super. Daar doen we het voor. Hè. Dan hebben we die mooie plaat Justin de Wild. Cheerio. Bis nächste Woche en adios.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Griekse deskundigen melden dat de schade door natuurbranden in het land toeneemt. Ondertussen is al 12.000 hectare bos- en landbouwgrond in de as gelegd. In de omgeving van Athene woeden op dit moment nog verschillende branden. Zo'n 500 brandweerlieden werken met man en macht om het vuur daar te bestrijden. Ook Kreta, Paros en Kefalonia zijn door natuurbranden getroffen. Eerder deze week kwamen 3 brandweerlieden tijdens bluswerkzaamheden om het leven. Volgens de politie in Amsterdam zijn er geen grote incidenten geweest tijdens de Kennel Parade en de verschillende Pride-feesten gisteren. Er waren een paar protesten van pro-Palestina-demonstranten waar de politie aan te pas moest komen. Daarbij werd 1 persoon opgepakt. Er werd wel een gebouw van ING Private Banking met rode verf beklad en ook werd een boot van Deutsche Bank bespoten. Demonstranten probeerden verder met hangladders bij een brug boten tegen te houden. De politie ter water heeft de activisten verwijderd. In Zwitserland brengt het leger water naar uitgedroogde boerderijen in de Alpen. Vrijdag vloog een Super Puma-helikopter van de luchtmacht met 14.000 liter naar 2 boerderijen met koeien hoog in de bergen. De aanhoudende hitte veroorzaakt uitdroging van de weidevelden in de Alpen. De boerderijen zijn volgens het ministerie ernstig de dupe van de droogte en het watertekort. Net zoals Hongarije schakelde Zwitserland al eerder een kerncentrale uit vanwege een gebrek aan koelwater. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden. De acteur werd onder andere bekend van zijn rol als Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de serie De Sopranos. Ook speelde hij in misdaadfilms als Carlito's Way en Goodfellas. Pastore werd gisteren dood in zijn woning in New York gevonden. Een bekende was langsgegaan omdat de acteur al een paar dagen onbereikbaar was. Vincent Pastore is 80 jaar geworden. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het Radio Nieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste.

Ja, en een goedemiddag. En zo luisteren we samen weer naar Team FM. En dat klokje van 12 uur heeft dat weer gedraaid. Haha. Maar op deze mooie zondagmiddag zou ik zeggen, luister mee hier bij Team FM, het Karamba-team. Of je nog thuis bent op de camping, op de kermis, ja, zeg het maar. Met Team FM heb je natuurlijk heerlijke muziek, hè? Ook een rode orka, jongen. Je was er vanmorgen weer vroeg bij, hè? Maar ook bedankt voor de mooie aangeboden schijtjes van vanmorgen. Je rolt me mooi van die pannenkoek af, hè? Ja, bedankt, jongen. En ik zou zeggen, blijf luisteren naar die kant.

En met deze heerlijke koekjes wel, ja, ja. Het kanaal met team de zondagmiddag bij u. Daar allemaal via de Team FM. Is gaan de ronde natuurlijk voor Jan en alle man. We hebben ook niemand uitgezonden, hè. Voor een Dieter die het maar weer horen wil.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. De Amerikaanse president Trump meldt dat hij van een vernietigende aanval op Iran afziet, omdat landen in het Midden-Oosten hem dat gevraagd hebben. Een overeenkomst op hoofdlijnen om een einde aan de oorlog te maken is volgens die landen in zicht. Trump zegt dat dat akkoord er dan wel snel moet komen en dat in het toekomstige belang van de wereld hij de aanvallen wil stopzetten. Trump wil dat de straat van Hormuz helemaal opengaat en dat er een einde aan de Iraanse nucleaire dreiging komt. Vanmorgen heeft een 74-jarige Nederlander zich in het centrum van het Belgische Blankenbergen op een voetgangerstrap klemgereden. Volgens de man was hij door zijn navigatie-app in de war geraakt. De auto bleef bovenaan de trappen steken. Er raakte niemand gewond. De trappen zijn gerenoveerd en sinds een paar weken weer toegankelijk voor het publiek. De renovatie heeft zo'n €660.000 gekost. De auto van de Nederlander moet getakeld worden en volgens de politie kan de schade aan de trappen dan bekeken worden. Sinds vandaag staakt het cabinepersoneel van het Canadese WestJet. WestJet is de op één na grootste luchtvaartmaatschappij van Canada en ruim 4000 cabinemedewerkers hebben het werk neergelegd omdat ze meer salaris willen. Honderden vluchten zijn geannuleerd. Veel reizigers zijn door deze actie gestrand. De vakbond had WestJet van tevoren gewaarschuwd dat er een actie zat aan te komen als er niet op de eisen werd ingegaan. Vorig jaar staakte het cabinepersoneel bij Canada's grootste luchtvaartmaatschappij Air Canada vanwege dezelfde redenen. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het radionieuws.
3: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. De politie ziet een mogelijk verband tussen 5 explosies bij huizen in de Drentse Assen. De eerste ontploffing was op 25 juli bij een woning in de Kalverstraat. De nacht erop was het een paar kilometer verderop in de Entingenstraat raak. Het weekend erna waren de 2 woningen opnieuw doelwit. Er werden camera's geplaatst en de politie ging extra surveilleren. Afgelopen nacht ging er weer een explosief af bij het huis aan de Entingenstraat. Niet aan de voorkant waar de camera staat, maar aan de achterkant. Er is nog niemand opgepakt. In de buurt van het Indonesische eiland Madura heeft een brand op een veerboot aan 5 mensen het leven gekost. Volgens de autoriteiten worden nog zeker 41 mensen vermist. Aan boord van het schip dat van Surabaya naar Makassar onderweg was, bevonden zich 271 mensen. De kapitein maakte tussen 6 en 7 uur vanmorgen melding van de brand. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. Tussen het Gelderse Pannerden en Doorneburg vaart de veerpont voorlopig niet meer. De waterstand in de Rijn is zo laag dat het volgens veerbaas Jos Matthijs onverantwoord is om te blijven varen. Het is voor het eerst dat er vanwege de lage waterstand niet gevaren kan worden. Matthijs heeft vanmorgen met zijn zoon nog geprobeerd of het haalbaar was, maar dat bleek niet het geval. De pont kan niet dicht genoeg bij de wal komen om auto's veilig over te zetten. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het Radio Nieuws.
0: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met saunaparadijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad. En geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website. Badenpark-Bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badenpark-Bentheim.de. We kijken uit naar je komst. Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials. Zoals kortingen voor de sauna.

En goedemiddag. En zo zijn we met het heerlijke zonnetje ook weer buiten bezig. Ja man. En de mooie muziek erbij, bij Team FM. En dat van allemaal deze studio, het Karamba Team. Ook mijn kameraad Bennies. En Anka, ze zijn van jullie die kant, hè. Ook Geert uit Mindermond, ja, ja. Hij is er weer bij, hè. Oké, Johan Agia vanuit Kluisingenveen. Ze zijn van jullie die kant. Anne, ja. Anne uit Heiken, ja. Hey, jongen, morgenavond ben je weer aan de beurt, hè. En ook daar in Giedoorn. De Blauwe Sterfamilie, ze zijn van jullie, hè.

Ook Beeningen. In Steendijksmoer. Ze gaan ook die kant op. En Marco, ja. In Koevorden. Heerlijke muziek in dus. Dankjewel Marco. Hè. En ook in Miranda en de kids. Ze zijn voor jullie die kant. Mooi man. Willy Vogels. Daar heb je hem. Ook Willys, dankjewel. Harold, stuur je neder. Ze zijn voor jou die kant daarin. De man van de maandagmiddag, hè. Bij hier, bij Team FM. Jan Waringa. Hoe stand je harder, zegt hij. Ja, kun je zelf ook doen, Jan. En bij luisteren niet ook in Sleen. René Kemper. Dat gaat maar door, hè, mooi man. Heerlijke muziek hier bij Team FM. Vanuit het Live Café. Van Studio Gramba. Goed, beste mensen, ik zou zeggen, geniet van die heerlijke muziek. Staat er gewoon meer in, maar goed. Ik zou zeggen, geniet van ieder lied. Dat zegt mijn kameraden ook altijd. En daar doen we het voor, hè. En alle campinggasten natuurlijk. De barbecue en noem maar op. Luister mij mee hier bij Team FM. Hier komen ze weer.

En nu een rijen van vier. Opgelet! De volgende trein naar het bos vertrekt om 14:15 van het Centraal Station. Amersfoort, overstappen alstublieft.

Het is voor mij een rot begin, moet voor een poos de baaien zin. Een heel klein vonnisje van toch nog 7 weken. Een slecht begin van het nieuwe jaar, de blauwe bus staat voor me klaar. Die mij dan voert langs vele mooie streken. Ik hou

Dan kom je binnen in het gevang, je weet je en hoe lang we in dit mappenmalle huis moeten verblijven. Je kleren worden nagezocht, staan in ons naki op de tocht en daarna onderzoek van naakte mannenlijven.

Ja, en beste mensen, de volgende is voor Jacob de Montano. Jacob de Montano is een oude liedje. Ja, sorry. Maar bij Team FM, hè. En die zegt me dat zou je dat plaatje willen draaien? Van Leni en Ludwig. Jongen, Jacob, hier is die jongen. Blijft altijd mooie muziek, hè. Dankjewel.

Jacob de Mardano, hij was voor jou en de verdere aanwezigen. Ik zou zeggen, kerel, kom een keer langs, jongen. Maak we er een mooie middag van, hè. Bedankt voor de aanvraag en luister mee hier bij Team FM. Het Canabba Team op de zondagmiddag.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In de omgeving van Urk zijn bij een ontploffing op een zeilboot 2 mensen te water geraakt. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is hoe het met de 2 slachtoffers gaat. Verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Wat de oorzaak van de explosie op de zeilboot geweest is, is nog onduidelijk. Het zou gaan om een boot van 7 tot 8 meter lang en er moet een berger aan te pas komen om het schip uit het water te halen. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. En in bijna alle steden in Italië geldt vanaf morgen code rood, omdat het dan 35 graden of hoger wordt. Vandaag is code rood al van kracht voor 19 van de 27 steden. Morgen wordt dat uitgebreid tot 25 steden, meldt de BBC. Reggio di Calabria in het zuiden en Messina op Sicilië vormen een uitzondering. Die blijven op oranje staan, het op 1 na hoogste alarmniveau. De Spaanse publieke omroep laat weten dat het aantal mensen dat om het leven kwam in een poging om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken tot 72 is opgelopen. Vanuit Marokko probeerden zo'n 60.000 migranten vaak zwemmend Spanje te bereiken. De plaatselijke autoriteiten riepen op om een noodtoestand af te kondigen, maar die bleef uit. Wel werden er meer politiemensen en militairen ingezet. Voor een groot deel van de migranten was dat een reden om naar huis te gaan. Het weer. De zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Later waait een matige tot aan de kust krachtige noordoostenwind. Dit was het radionieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans en Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Fendt, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.
4: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en Spekbedrijf Het Loog is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en Spekbedrijf Het Loog biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Over 10 dagen op 12 augustus zal aan het begin van de avond om 6:16 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. De burgemeester van Moskou noemt de aanslag op een restaurant gisteravond een brutale terreurdaad. Hij schrijft op sociale media dat de verantwoordelijken gevonden en gestraft zullen worden. De explosie vond om 7:50 plaatselijke tijd plaats. De bom zou door een vrouw naar binnen zijn gesmokkeld. Daar werd haar de toegang geweigerd door een bewaker. De bom ontplofte en de vrouw, een bewaker en een vaste gast kwamen om het leven. Verder raakten ruim 20 mensen gewond. Afgelopen nacht is in Zwolle afval dat opgestapeld lag voor een flat in brand gevlogen. Het vuur verspreidde zich naar een flatwoning op de begane grond. 16 appartementen werden ontruimd. Meerdere woningen zijn beschadigd en onbewoonbaar verklaard. De politie onderzoekt de mogelijke brandstichting en sluit andere scenario's niet uit. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio IJsselland woonde in het appartement waar de brand naar oversloeg een verzamelaar. Het huis lag afgeladen vol en dat is de reden dat de brand snel groter kon worden. Vanaf morgen treedt het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu weer in werking. Vandaag tikt de thermometer in het zuidoosten van het land al rond de 30 graden aan. Morgen en dinsdag kan het 28 tot 36 graden worden. De hoge temperaturen kunnen vooral voor mensen met gezondheidsproblemen en ouderen lastig zijn. Het advies luidt om de woning en het lichaam koel te houden, genoeg te drinken en activiteiten voor 12 uur 's middags of na 6 uur 's avonds te ondernemen. Het weer, de zon schijnt en het is warm tot tropisch warm. Het is 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
3: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.

dorstig, dorstig, hè? Wordt eerst tijd om de lippen te zetten aan het geel infuus. In mijn lekkere tarwe smoothie uit de vitrine trekken. Heerlijk!

karambolteam bij Team FM. Op deze mooie zondagmiddag. Ook Badje Lantiga en zijn kameraden daar in Sleen, ze zijn voor jullie, hè? Ook Paul van Alphen in Roden, ja, ja, is er weer bij, hè? Ook John de Buurman daar in Zwartemeer. Jopie Huizers, op Draaibij. Siebrands. Ja, ja, allemaal uit de windstreek van Zwartemeer en omgeving, hè. Ook Gerdassen, Nieuwdorps, ja, ja. Dat vind je mooi, hè. Gertje vrijdagavond, hè. Mooi, man. Ook de DJ Dirk vanaf de donderdagavond. Ja, ja, hier bij Team FM. Ze zeggen je over die gaan, Dirk. Ook Geert Menning daar in Diphoorn. Heerlijk buiten met de muziek. Nou, luister even hier die kant, hè. Ook Henry en Sandra. Ze zijn voor jullie die kant.

0: mij niet. En dit meisje aan die kant, ze geniet ervan, hè. En zo gaat het maar door hier. Mooi, man. Ik zou zeggen, beste mensen, luister fijn mee hier op de zondagmiddag. Ja, ja, het is heerlijk buiten. De barbecue, de camping, en noem maar op, hè. Dat allemaal, de muziek van Team FM. Het Krambatien. Ja, Marie. Hé, hey, daar gaat hij. Doe de deur open, jongen.
1: Het is 5 uur in de morgen.
0: Ja, hallo, daar gaat hij. Veel luisterplezier.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Griekenland kampt op dit moment met veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de bemanning van één toestel gered zou zijn, dat schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat een van de inzittenden van de toestellen zwaar gewond geraakt is. Over 10 dagen, op 12 augustus, zal aan het begin van de avond om 16 over 7 bijna 90% van de zon achter de maan schuiven en daarmee vindt er een grote zonsverduistering plaats. Op de meeste plaatsen op aarde waar de verduistering te zien is, zal het zonlicht niet helemaal geblokkeerd worden. Vanuit ons land is de bovenste rand van de zon zichtbaar. De hele verduistering duurt een kleine 2 uur. De laatste keer dat er een grote zonsverduistering plaatsvond was op 11 augustus 1999. Het lichaam van de beroemde bergbeklimmer Nirmal Puria is op 57 meter hoogte gevonden. Donderdag kwam hij samen met 9 andere klimmers in Pakistan door een lawine om het leven. Sindsdien zijn meerdere reddingsteams op de ruim 8000 meter hoge top in het Karakorman-gebergte op zoek naar de verongelukte klimmers. Eerder werden 3 lichamen geborgen, vandaag het lichaam van de 43-jarige Puria en 3 anderen. 3 klimmers worden nog vermist. Vandaag zijn bij Israëlische aanvallen op Gaza al 11 mensen om het leven gekomen, dat laat Al Jazeera weten. De aanvallen waren in Gazastad, Khan Yunis en Deir el-Bala. Eerder liet de Amerikaanse president Trump weten dat de Vredesraad onder zijn leiding een akkoord had gesloten over de ontwapening van Hamas en dat Israël daar heel blij mee was. Maar volgens de Israëlische ministers Ben-Gvir en Cohen ligt er geen akkoord dat de aanvallen in Gaza doet stoppen. Het weer, het blijft nog lang warm. In de nacht wordt het 15 tot 20 graden. Morgen zonnig en tropisch warm. Bij een zuidenwind wordt het gemiddeld 33 graden. Dit was het radionieuws.
0: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
3: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
0: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
3: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
0: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
4: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Ja, beste mensen, zo zit het. Laatste uurtje voor ons erop, want die komt eraan toch. Het laatste uurtje weer. Oh jongens, we gaan het hard vandaag. En dat allemaal vanaf het klokje 12 uur van vanmiddag. Luisteren we samen. Nou, het kan allemaal 10 bij 10 bij van me. Ja, Roy, Dorka. Ik hoop dat ze daar ook in Enschede in de smaak gevallen zijn, jongen. En de verder aanwezig natuurlijk, daar in Enschede.

het laatste uurtje hier bij Team FM. Met de Karamba's op de zondagmiddag. Ik hoop dat ik nog heerlijke muziek staat er klaar natuurlijk, maar dat het aanstaat. Ja, ja. Ik heb van alles nog wat, hè. En ook alle mensen die op vakantie zijn. Ja, ja. Ik hoop dat je ervan geniet en genoten hebt vanmiddag. Ook Jacob de Bertano. En de verder aanwezig natuurlijk daarin, Zwarte Meer. En zo waren er zoveel vanmiddag. Ja, ja, mooi man. Goed, beste mensen, van u drie nog luistert naar het kanaal met Team bij Team FM. Ik zou zeggen, veel plezier tot het klokje van 6 uur. En na het klokje van 6 uur hebben we Kees en Anita. Uit Oosterwolde. De vaste DJ op de zondagavond. En ook Kees en Anita, veel luisterplezier aan die kant. Vanuit deze studio natuurlijk. Goed, we gaan er verder met onze muziek.

Je ook Anne. Anne Zwol en zijn vriendin. Ja, ja, daar in Heiken. Ze zijn voor jullie die gaan doen. Veel luisterplezier. Hier komen ze.

0: Ja, dan bergt zit er weer op, beste mensen.
1: Adieu, goodbye, auf Wiedersehen. Het is jammer dat wij moeten gaan. Maar
0: ja, we moeten plaats maken voor Kees en Anita. Adieu, voor het klokje van 6 uur, hè.
1: Het was een hele leuke avond. Ik had geen
0: nou ja, dat is middag natuurlijk, maar...

beste mensen, dit was het Kramba-team bij Team FM op de zondagmiddag. Een mooie zondagmiddag, zonnetje erbij, lekker warm. We hebben gedraaid voor Jan en allemaal natuurlijk. Voor de barbecue, voor de camping, voor de mensen thuis. Ja, ja. En waar niet? Misschien wel aan het viswater.

En vanuit deze studio nogmaals bedankt voor het luisteren van vanmiddag bij het Karamba-team van Team M. Hij komt eraan, hè? Vaya con Dios. Ik laat het instrumentje uitlopen door het klokje van 6 uur. En ik zeg, Keizer Nita, veel plezier vanavond. Hij staat er weer op, hè? Beste mensen, bedankt. Hier is hij dan. Vaya con Dios. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Ik zeg nogmaals, Keizer Nita, maak er een mooie avond van. Veel plezier vanaf deze zijde.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er is een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. Het ziet er naar uit dat de inzittenden van één toestel gered zouden zijn, zo schrijft een plaatselijke krant. Andere media melden dat een van de inzittenden van de helikopters zwaar gewond geraakt is. Bij een aanval met een machete in de Brusselse gemeente Anderlecht is vanochtend één persoon gewond geraakt. Volgens de politie werd het slachtoffer kort voor 5 uur door meerdere mensen aangevallen die het slachtoffer probeerden te beroven. Daarbij raakte die persoon gewond, maar niet in levensgevaar. De Brusselse politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de daders en ook naar getuigen en beelden van de aanval. En wielrenner Wout van Aert heeft de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De Belg stelde de eindzege veilig in de slotetappe die werd gewonnen door de Deen Rasmus Pedersen. De massasprint werd overschaduwd door een grote valpartij zo'n 300 meter voor de finish, waardoor van Aert niet kon meesprinten. Hij had eerder al de eerste 3 etappes gewonnen en hield in het eindklassement ruim voldoende voorsprong. Van Aert won de Ronde van Denemarken eerder ook al in 2018. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van de zomer in Badenpark Bentheim. Ons avonturenpark met saunaparadijs biedt nu veel actie en ontspanning. Koel af in het prachtige natuurlijke buitenzwembad en geniet van de grote licht- en speelweiden, de duiktoren, de waterspeeltuin en nog veel meer. Kijk voor alle leuke aanbiedingen op onze website badenpark-bentheim.de. Daar vind je ook alle verdere informatie. Badenpark-bentheim.de. We kijken uit naar je komst.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-keuken.de.
0: Kijk nu op de site van Bad Bentheim voor de zomerspecials, zoals kortingen voor de sauna. Geniet van je zomer met alleen de beste.

0: Een hele goede avond, luisteraars. U bent weer verbonden vanuit Oosterwolde in studio De Drie Stellingen. Met Kees en natuurlijk Anita.
1: En we gaan er weer proberen een leuke muziekavond van te maken.
0: Ja, zoals gewoonlijk gaan we dat altijd proberen natuurlijk. Hopen dat het weer lukt voor vanavond. 6 uurtjes weer live muziek.

En natuurlijk gaan we weer van alles wat draaien. Er zijn niet zoveel nieuwe platen uitgekomen deze week, maar dat komt in verband met vakantie natuurlijk. Maar we hebben muziek genoeg te staan, dus we gaan weer lekker proberen om mooie muziek te draaien. We wensen nu ook een smakelijk eten toe. Inmiddels als je zit te eten tenminste, hè.

0: En natuurlijk willen we nog even bedanken onze DJ's van vanmiddag van Studio Caramba in Erm natuurlijk. Bedankt voor jullie inbreng in deze dag. En we gaan beginnen met onze muziek. Met onze muziek. Ben Benson met Ik Mis Je. En Corrie Konings met haar nieuwe single Er Hangt Iets in de Lucht. Luister vanavond gezellig mee. Geniet ervan. Dan doen wij het ook.
1: Elke zondagavond Kees en Anita van 6 tot 12 uur.
2: Vanuit je eigen studio.
3: Goedenavond, dit is het geluid van...

0: Nou, dit was even Robert Pater met zijn nieuwe single Blijf toch bij mij. En Connie Konings, er hangt iets in de lucht. Nou, we gaan nog even het eerste verzoekje alweer doen. En die komt natuurlijk van onze superfan uit Sneek. Is misschien nog wel even leuk te vertellen ook. Dat we zijn, wanneer zijn we er geweest? Op
1: vrijdag.
0: Op vrijdag zijn we even bij twee superfans geweest in Sneek.
1: Oh nee, donderdag, sorry.
0: Was donderdag? Donderdag, donderdag zijn we even geweest bij, ook even bij Dien op bezoek. Nou, dat was heel gezellig natuurlijk. En ja, het is toch wel een van onze superluisteraars. Vandaar dat we even bij Dien zijn geweest. Nog bedankt Dien voor de gastvrijheid. En luisteren we namelijk gezellig mee dan.
1: En zij wou graag even een plaatje voor ons. En even voor Clara ook. En voor zichzelf. Moest even zijn. Koos Albert. Nou, doen we even heel toepasselijk. Voor deze periode natuurlijk. De zomerzon. En voor Nettie moest ook nog even een plaatje zijn. Nou, ook die gaan we natuurlijk even doen. Even namens Dien. En ik zou zeggen, Dien, bedankt voor je belletje. En hier komen de plaatjes.
2: Team FM. Altijd de beste muziek.
3: Op verzoek.

Hier hadden we de classics nog even met de Moonlight Stars en Charlie en met Als ik alles toch geweten had. En de Camus klanten met hun mooi crazy accordeon. En Koos Alberts met De Zomerzon. Nou, we gaan verder met Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten.

0: Nou, dit was even de nieuwe single van Goethe Geert. Met de zomer is weer in het land. En zo is het, hè. En daarvoor Tulsa met Colorado. Koos Bloemsma met Soldier Boy. En de nieuwe single van Jan Biggel. Wat kan het leven toch mooi zijn. En de BB Band met Stille Willy.
1: Ja, het is bijna weer 7 uur, dus we gaan er weer even uit voor een blokje reclame en nieuws. En dan komen we na 7 uur bij u terug. Tot zometeen.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. Militairen van een EU-missie hebben in de Middellandse Zee een tanker geënterd die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Het schip was onderweg naar Istanbul en weigerde te reageren op een oproep van de Italiaanse marine. Daarop gingen militairen per helikopter aan boord. Ze controleren de registratie van het schip en onderzoeken of het Europese sancties heeft overtreden. Volgens Italië maakt de tanker deel uit van de vloot waarmee Rusland de economische sancties probeert te omzeilen. Ten westen van de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort. De toestellen waren een natuurbrand bij Psata aan het blussen. Er zijn in Griekenland nu veel natuurbranden. Er werd een grote reddingsactie op touw gezet om de bemanning van de toestellen te vinden. 2 inzittenden van 1 van de helikopters hebben het niet overleefd. De bemanning van het andere toestel is levend gevonden. En er zijn 5 kanonskogels uit de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog in de koffer gevonden van een passagier op een vliegveld in de staat Alabama. De munitie werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole en mocht niet mee aan boord, ook al was die onschadelijk. Uit nader onderzoek bleek dat de kogels waren gestolen uit het historische Fort Morgan. Volgens de politie had een minderjarige de kanonskogels stiekem in de koffer van zijn oma gestopt, die daar niets van wist. Ze zijn inmiddels teruggebracht naar het fort. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Wilt u geld besparen? Kom dan tanken bij benzinestation Vorink in Itterbeek. Ook voor tabak, sterke drank, cadeauartikelen, carwash en een bakkerij. U vindt ons net over de grens in Duitsland aan de Hauptstraße 15 in Itterbeek. Kijk voor alle informatie op tankstellen-vorink.de.

0: Welkom terug bij Radio Team FM vanuit studio De Drie Stellingen in Oosterwolde met Kees en Anita. En u kunt natuurlijk bij ons ook een verzoekje aanvragen, dat mag bij ons altijd, hè. Het e-mailadres is verzoek@teamfm.nl. En u kunt natuurlijk ook even bellen op 0516 51 52 14. En natuurlijk via Facebook Kees Anita. Ook daar kunt u uw berichtje of uw verzoekje achterlaten.
1: En we gaan dit uur beginnen met Jannes met Eens.

0: Nou, dit was even Henk Wijngaard met Ik ben nooit om 6 uur klaar. En daarna, daarvoor de Marlets. Wat, met wat moet de cowboy in Parijs? En Romy met de zwerf.
1: En Dien belde nog even voor een verzoekje. Dat moest even de plaats zijn van Corrie Konings en John de Bever. Een vriend voor het leven. Nou, hier komt je Dien en luister maar weer gezellig mee.

BZN met Help Me en Johnny Eising met Mijn Grote Wens. Dus sinds met Vannacht heb ik jou verloren. En had het zien met Ik ben je nooit vergeten. We gaan even verder met de nieuwe single van Sineke met Ik doe wat ik wil.

0: Dat was Klaas Hensta met Jongensdroom. En daarvoor Janske met Die Mooie Tijd. Peter Beense met Van Mijn Biertje Blijf Je Af. En even Jaman met Spoken Bestaan Niet.
1: Ja, het is alweer bijna 8 uur, hè? Alweer een uur voorbij. Het gaat altijd zo snel. Goed, we gaan nu weer naar de reclame en het nieuws. En na 8 uur zijn we uiteraard weer bij u terug. Tot zo meteen.
2: Kees en Anita vinden het leuk dat u weer luistert vanavond.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. Bij een zelfmoordaanslag in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 4 politieagenten. De aanslag was bij een politiebureau tijdens een protest in het district Swat. Er raakten ook zeker 20 mensen gewond, van wie er enkele ernstig aan toe zijn. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist. In de grensregio van Pakistan zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen door allerlei aanslagen van gewapende groeperingen. En de Braziliaanse president Lula heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van oktober. De 80-jarige leider zei op een congres van zijn partij in São Paulo dat hij fit genoeg is voor een 4e ambtstermijn. Volgens de laatste peilingen gaat Lula aan kop. Zijn belangrijkste tegenstander is Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro. De eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië is op 4 oktober. Als niemand een meerderheid haalt, volgt later die maand een tweede ronde. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Een designkeuken kiest u niet elke dag.
4: Daarom rijden zoveel Nederlanders naar Accentkeukens in Noordhoorn. Ja, naar Duitsland. Voor maatwerk, perfecte afwerking en prijzen die verrassend ontspannen blijven.
3: Onze eigen monteurs installeren met Duitse precisie. En uw planning? Die begint al thuis via onze Nederlandse configurator.
4: Zo staat bij uw eerste afspraak al een complete designkeuken voor u klaar. Accentkeukens. Duitse precisie. Nederlandse stijl.
3: Accentkeuken. Plan uw afspraak via accent-kuchen.de.
5: Heeft u een nieuwbouwwoning of is uw huidige woning toe aan een stevige opknapbeurt? Stucadoors en spekbedrijf Het Laug is de expert in spekken, stucadoren en sierpleisterwerk in alle kleuren en structuren, van particulier tot bedrijf. Stucadoors en spekbedrijf Het Laug biedt kwaliteit die u zoekt. Bel met 0651 234 971 of kijk op www.spekbedrijf.com.

Ja, welkom terug luisteraars bij Team FM, bij Kees en Anita. En wilt u bij ons nog een verzoekje aanvragen? Dat mag natuurlijk altijd, hè? Kunt u even mailen naar verzoek@teamfm.nl. Of even bellen naar 0516 51 52 14. Of even een berichtje sturen naar onze Facebookpagina Kees en Anita. Probeer het maar even. En dan gaan we even weer verder met de muziek. En de eerste is even de nieuwe single van Colinda met Ik Wil Geen Zoen.

Dit waren de Havenzangers met Het is toch nooit goed. Martin Sterken met zijn nieuwe single Alle Dromen. En Pierre Verdam met Ik verscheur die foto. En Anita Behrens ook weer met haar nieuwe single Don Juan. En Ferrari met Sweet Love. En Dick van Altena met Dom Diddly Dom. We gaan even verder naar Italië toe. En dat is de Italiaan van Marianne Weber. Luister maar weer mee.

0: De Makkers met Kleine Sonja. En daarvoor hadden we Derek Ryan en Olivia Douglas met The Only Lie I Ever Loved. Lietse Hille met Harlequino en de nieuwe zanger van Belinda Kinair met Het Is Mijn Leven. André Hazes met Ik Meen Het en Marianne Weber met De Italiaan.
1: En we gaan straks weer even naar de reclame en het nieuws. En dan komen we na 9 uur weer buiten. Dus ik zou zeggen tot straks.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. Een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Het dodental na de massale poging deze week van migranten om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken is opgelopen tot 72. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko om onduidelijke redenen tegelijk de grens over te steken, onder meer zwemmend via zee. Spanje zette extra militairen en politie in om de situatie onder controle te krijgen. Volgens Spaanse media is de rust aan de grens inmiddels grotendeels teruggekeerd, maar duizenden agenten en militairen blijven er voorlopig aanwezig. In het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Tijdens de bijeenkomst waren er toespraken, een minuut stilte en er werden bloemen gelegd voor de slachtoffers. Op 2 augustus 1944 werden in Auschwitz ruim 4000 Roma en Sinti in één dag vermoord. In heel Europa kwamen tijdens de Holocaust naar schatting 500.000 Roma en Sinti om het leven. 2 augustus is de officiële Europese herdenkingsdag. En de Johan Cruijffschaal, de eerste prijs in het betaald voetbal, is gewonnen door AZ. De bekerwinnaar uit Alkmaar versloeg in Eindhoven landskampioen PSV met 0-4. Al na 8 minuten moest de thuisploeg verder met 10 man na een rode kaart voor Joey Veerman, die AZ-spits Max Meerdink onbedoeld en ongelukkig op het hoofd raakte. AZ pakte de Johan Cruijffschaal voor de tweede keer. Eerder was dat in 2009. PSV won hem al 15 keer. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Welkom terug, luisteraars, bij Team FM, bij Kees en Anita.
1: En dan hebben we een belletje gekregen van Dien als Sneek. En die wil graag nog even een plaatje horen van Mank en Elis. Moest hij ook speciaal even voor ons een mooi plaatje draaien. Nou, dat gaan we natuurlijk ook doen, hè. Maar de kleine jodeljongen, die hebben we wel gezocht van Mank en Elis, Dien. En hier komt hij even speciaal voor jou.

0: Nou, dit waren even Durfels met Geef mij een oude boerderij. En daarvoor hebben we Pater Moeskoen met Laat maar waaien. En Frans Bauer en Marianne Weber met Eens schijnt weer de zon. En Candy en Marleen met Hopeloos alleen. En even de nieuwe single van Henk Bernhard met Ik lach als een clown.
1: Ja, we hebben nog een nieuwe single voor u. En dat is de nieuwe single van Johnny Jurel. En die heeft zo, weer de zoveelste mooie plaat gemaakt. En ditmaal heet hij Mijn Hart. Ik zou zeggen, luister zelf mee, want het is een hele mooie plaat.
2: Team FM, de nummer 1 in Nederlandstalig, Engelstalig en Duitsstalige muziek. Team.

Nou, die was daarna winnen met de oude man en de C en Birdie. Met mijn ogen dicht. En even Abba met SOS en Quintus met de grote huis. En we gaan even verder met Tina van Beek. Met Stop toch met liegen.

0: Nou, dit was Sandra en Andres met Als het om de liefde gaat. En even de George Baker Selection met Manolito. En de André Hazes met Bonacera.
1: Het is weer tijd om er even uit te gaan voor de reclame en het nieuws. Maar natuurlijk komen we aan 10 uur gewoon weer bij terug. En gaan we nog even weer vrolijke muziek draaien. Tot zometeen.
2: Kees en Anita vinden het leuk dat u weer luistert vanavond.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits, 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Een van de twee mannen die verdacht worden van de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam vanochtend blijft langer vastzitten. De ander wordt vandaag vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zo meldt de politie. Op het monument waren onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up in het blauw geschreven. Ook was een blauwe doodskop aangebracht. De 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen werden opgepakt. Eén van hen blijft nog vast, de politie zei niet welke. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het blijft nog lang warm en vannacht ook nog helder en droog bij zo'n 15 tot 20 graden en een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Wilt u onbezorgd van uw vakantie en vrijheid genieten? Kom dan bij Knoppen Caravans & Campers aan de Ambachtstraat 9 in Rijssen. Voor het kopen van een nieuwe caravan of camper moet u bij Knoppen zijn. Ook hebben wij een ruime voorraad occasions. Voor onderhoud, inspectie of schadeherstel kunt u bij ons terecht. We hebben tevens een winkel met een groot assortiment kampeerartikelen. Kijk voor alles wat u nodig heeft om te kamperen en de openingstijden op www.knoppencaravans.nl. Knoppen Caravans is dealer van Hobby, Vent, Knaus en LMC Campers. Tot ziens in Rijssen.

0: U bent weer terug bij Radio Team FM vanuit studio De Drie Stellingen met Kees en Anita. Wilt u bij ons nog een bezoekje aanvragen? Ja, dat mag dat altijd natuurlijk. Hè? Verzoek apenstaartje teamfm.nl. Dat is het e-mail bij ons. Hè? En u kunt natuurlijk ook even bellen op 0516 51 52 14. En natuurlijk via Facebook Kees Anita.
1: Nou, we gaan nou even weer een nieuwe single doen. Die komt even van Marco Schuitmaker met Loesel.

Dit was Bimmy Bauma met In het zicht van de haven. En de Cats met One Way Wind. Jaman en Els Bakker met Dicht bij jou. En Martin Keizer, Maar als je gaat. Gert Hollander zong even de Heikregelhits. En Stef Ekkel is altijd blijven lachen. Jan Koevoet en Ineens, dan heb je het weer. En Marco schrijft maken met Loezoe. We gaan verder even met Rob van Daal met Evelien.

van groep 8. Toen had ze mij al in haar macht. Hier heb ik jaren op gewacht.

groep 8. Toen had ze mij al in haar macht. Hier heb ik jaren op gewacht. Ik wil je zien

0: Dit was Arie Bersma met Meisje van IJs. En Exit hadden we daarvoor met Kom bij me terug. En Els Bakker met Maar als je straks toch uit. En Gert en Alice of Alice met Soms dan worden de dromen waar. En Anthony Fokkema met Het hoeft niet meer. En Rob van Daal met Evelien.
1: En het is alweer bijna 11 uur. Dus we gaan straks weer even naar de reclame en het nieuws. En daarna komen we nog even een uurtje bij u terug. En dan gaan we nog even piratenknallers draaien natuurlijk, hè. Dus ik zou zeggen, tot straks.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Israël heeft zorgen geuit over het Amerikaanse plan om Hamas en andere gewapende groepen in Gaza te ontwapenen. Volgens de Israëlische regering zijn die bezwaren gedeeld met Washington. Het voorstel maakt deel uit van een groter plan waarin ook een geleidelijke terugtrekking van Israëlische troepen uit Gaza staat. Hamas heeft juist positief gereageerd op het plan. Binnen de Israëlische regering is er ook flinke kritiek. De uiterst rechtse minister Ben-Gvir noemt het akkoord voor Gaza onaanvaardbaar. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En in Griekenland is een 26-jarige buitenlander aangehouden voor de dood van een 38-jarige Schotse vrouw van wie het lichaam vorige maand in een koffer werd gevonden in Athene. Volgens de politie zou de man het stoffelijk overschot hebben verplaatst naar een verlaten gebouw en toen de bankkaart van de vrouw hebben gebruikt. De verdachte is na onderzoek van camerabeelden opgespoord en wordt verdacht van doodslag, beroving en wapenbezit. De koffer werd op 18 juli gevonden nadat er een vreemde geur was ontdekt. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Ja, luisteraars, welkom terug bij Radio Team FM. Bij Kees en Anita.
1: Ja, in dit laatste uur komen alleen maar gouden oude piratenplaten voorbij. Ik zou zeggen, geniet ervan. Het laatste uurtje bij Kees en Anita.

verscheurde je foto. Maar we gaan eerst even... even speciaal voor jou doen, Ivanetti. Even Ave Maria.

0: Nou, dit waren weer heel veel gouden oude piraten. Misschien natuurlijk, hè? Heel veel. En ja, het zit er weer op, Anita.
1: Het zit er weer op voor vanavond. Ja, wij hebben weer een leuke avond gehad. En we hopen dat aan de andere kant ook zo was natuurlijk, hè?
0: Nou, ik denk het wel. En dan luister je gewoon niet meer, hè? Als je niet meer luistert.
1: Dat is ook zo. Nou, en we willen ook even iedereen bedanken voor het luisteren en voor het aanvragen van de verzoekjes.
0: Nou, dat sluit ik me volledig bij aan. Ook bedankt namens mij natuurlijk. En ja, straks weer lekker slapen en morgen weer gezond op. Ja, en de volgende week dan zijn we er even niet op zondag. We gaan even met vakantie. Ook dat hebben wij nodig. Dus volgende week even geen uitzending vanuit deze studio. En nogmaals bedankt en tot over een paar weken dan.
1: Tot de volgende keer.

0: Dit is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste hits. Geniet van je zomer met alleen de beste hits.

kijken naar jouw Amsterdam. Als je pracht zich als ochtends ontvouwt. Elk hoekje, elk plein, iedere straat, elke gracht. Alles aan jou

Dit is Team FM. Wat leuk dat je erbij bent. Gelijk heb je. Want hier hoor je altijd de beste hits. Team FM. De hele dag alleen de beste hits.

0: is Team FM. Overal online. Hier hoor je altijd de beste hits. 24 uur per dag. Zometeen hoor je er nog meer.
1: Nu eerst het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na de massale oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta zijn tientallen Marokkaanse families nog altijd op zoek naar vermiste familieleden. Er zijn veel minderjarigen onder die vermisten. De Spaanse autoriteiten melden inmiddels 72 doden. Bij de grens wachten ouders en andere familieleden wanhopig op nieuws over hun dierbaren. Inmiddels zijn verreweg de meeste migranten alweer teruggekeerd naar Marokko, maar van veel mensen ontbreekt dus nog ieder spoor. De Spaanse kustwacht blijft naar ze zoeken. De Amerikaanse regering noemt Cuba opnieuw een grote bedreiging voor de VS. Volgens buitenlandminister Rubio is Cuba een spionagesupermacht die al tientallen jaren Amerikaanse belangen probeert te schaden. Rubio zei dat Havana al een groot netwerk heeft opgebouwd van spionnen en beïnvloedingsoperaties. De spanningen tussen de twee landen zijn verder opgelopen sinds president Trump de druk op Cuba heeft verhoogd met nieuwe sancties en stappen tegen de kopstukken van het Cubaanse regime. Iran en Oman zijn dichtbij een akkoord over een nieuwe vaarroute door de Straat van Hormuz. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de onderhandelingen daarover in de laatste fase. De nieuwe route moet de belangen en veiligheid van beide landen beschermen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor onder meer de wereldwijde olie- en gastransporten. De zeestraat is al langere tijd een bron van spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. En vanaf nu geldt voor heel Nederland het nationale hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dat was afgelopen dag al van kracht in het zuidoosten van het land met temperaturen van rond de 30 graden. Overdag wordt 28 tot 36 graden verwacht en voor die hitte heeft het KNMI al code geel afgegeven. Vanwege het Nationaal Hitteplan adviseert het RIVM voldoende te drinken, het lijf en de woning koel te houden en alle activiteiten nog voor of juist na de middag te doen. Het weer, het is helder en droog en het kwik daalt naar zo'n 15 tot 20 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag wordt het erg zonnig en tropisch warm met 29 tot mogelijk 36 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Geniet van je zomer met alleen de beste hit.